0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten örtlichen Programmen haben wir all seinen Wort der Bibel ans Lied von Wort und Abbrecher glauben wirklich erst. In der letzten Programm fängt Prediger Reimer an, mit gewissen Männern in der Bibel im Alten Testament zu betrachten, was ihren Glauben an Gott mit ihrem Wandel beweisen. Die meisten von uns haben den Katechismus sehr auswendig gelehrt und sind gut bekannt mit dem Vers, was die folgende Frage hat. Was ist der wahre Glauben? Die Antwort zu dieser Frage finden wir hier in Hebräer Kapitel 8, Vers 1. En die zei zo dit. De geloven is de gewissheid dat we dat creëren worden op wat we hopen en is een niet twijfelen aan dat wat we niet zijn. Ik lood je nu weer aan en je zult blijven naar dit programma om wieder te zijn wat de schrijver hier in Hebräer te zijn heeft van een oprechten geloven en wat er zich in praktisch leven bewiesen heeft. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, wirklich sein und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir nehmen ein Nachbet-Tiet, diese ersten drei Menschen in das 11. Kapitel in das Hebräer-Buch zu bechecken, die für die große Überschwemmung in dieser Welt lebte. Dort fährt mal reden wir von Abel und den Weich nur Gott. En dat is de blootweg, en de weg is Jezus Christus. En dat is interessant, over ze gaan ver, de grote overschwemming, door je rood buiten de poorten tot de Eden gode, wordt aan den weg, nog God je heeft door Jezus Christus. Die checkte ver wat ze hem geloven naar hem Christus, wie checkte terug hem geloven naar zijn dood, op een triets van onze zinde. En nu komen we naar de man Henoch. En wanneer we en Abel den weg van geloven zijn, dan zijn we en Henoch den wandel en geloven. Ik wil den 5e vers waarde lezen. Hebreeën dat 11e kapitel de 5e vers. Door hem geloven wordt Henoch weggenomen, dat hij den dood niet zag, en wie niet te vangen wil God aan weggenomen houd. Dan verdem dat aan weggenomen wordt, houd hij zich naar zijn kregen, dat God een gevallen houdt aan hem. Nu, wel we een beetje teruggaan en des man Henoch beobachten. Als we in dat eerste Mozeboek waren, weer dat meest zo als wanneer we dagen grofhaft gingen. Zo en zo wie je boeren, hij leeft zo en zo lang en hij starf. En zo ging dat een en om andere. Dat we meest om een olend waren. En dat is eindelijk nu ook nog een treurig beeld van mensheid. Wil dat haft niet geënderd, die tijden had dat niet anders gemaakt. Er zijn veel andere dingen die zich geënderd had door de jaren, maar niet dat mensen sterven. We zien dat ramans jeder dag. Ik weet dat mensen nu een beetje langer leven als ze bij 100 jaar terug deden, maar een dood met de tijd sterft en jeder ene. Een je leven bij 100 jaar, maar wat is dat in vergelijk met 1000? Of ze gaan met de eeuwigheid? Wanneer we naar dat 5e kapitel in 1e Mose komen, dan lezen we daar dat Jared leeft nadat dat hij nog geboren werd voor 800 jaar en had meer zins en dachter. En Jared leeft voor 965 jaar en starf. Dat we zo met al den wat de tijd. En nadat dat hij nog weggenomen wordt, starven de waarden alle, ze gaan die me toezelen. Over de Henoch, nadat weer wat anderet. Ik lees, en Henoch leeft voor 65 jaar en houdt Methuselah. En Henoch wandelt met God voor 300 jaar, nadat dat hij Methuselah houdt en houdt meer zins en dachter. En Henoch leeft voor 365 jaar en Henoch wandelt met God. En wie niet wil God hem wegnemen. En seitdem Henoch sind alle Menschen gestorven, buiten de profeet Elia. De Herr neemt dem ook naar huis, ohne dat hij starf. Aber alle anderen sind so weit gestorven. en dit is de Geschicht van Henoch. In het vijfde kapitel in 1 Mose is het dan klaar te zien dat door een geslachtsregister nog gevolgd wordt, wils deze hadden alle zins en dachten. Aber ons is niets gezegd van den. Aber één zin, en besonders, wordt zo als uitgenomen van de geslachtsregister een apport becheckt. De Jared had een jong, en naand aan Henoch. Ons wordt gezegd dat hij voor 65 jaar leefde, dat heet Henoch, en had een zin, dem hij Methuselah naand. Nu allem nu werd de Methuselah zijn eerste geboren. En wat interessant is, is dat het zegt dat no dem dat hij den Methuselah had, wandelde hij met God. Hij had ook nog andere dingen no dem dat de Methuselah geboren werd. We weten niet wat hij deed voor dem dat de Methuselah geboren werd, maar mij is zo dat hij vielleicht niet met God wandelde deed. Mij is zo dat een dag zag hij dem kleine jong door een weg liggen, en de kleine Methuselah stank het door hem. Gewoonlijk, wanneer we aan Methuselah denken, dan denken we aan een zeer oude man met een lange boord, die alle wordt als een mens verheer of noher als oud geworden. Maar daar weer hij een beetje. En mij is zo als Henoch, die een kleine jong doorzag, deed hem dat zeer aangriepen. Hij wordt een woord van een grote verantwoordelijkheid dat weer, en dat deed hem anderen. Hij vond aan met God te wandelen. Ik weet niet wat dat voor haar weer, dat had kunt bloos sloop met zich zijn gewaast, dat had er kunt een leven en zin zijn gewaast, of is er gewoon godloos. Dat zegt niet van hoe hij ver dem Methuselah weer. Manchen paar elderen hebben er een verantwoordelijkheid gezien, wanneer ze een baby hebben. Dat is een beetje zo als het in de schrift zegt, dat een kleine kind wordt aanleiden. En dat is zoals mijn vriend zegt, wanneer een baby in hem mensen niet andere woord, dan is er niet veel wat andere dat die elderen andere woord. De kleine babytjes hebben een weg te eenem te reden, want ze ook niet zeggen kunnen. Die komen misschien van nog niet, en komen nog aan zijn eigen woord, en die zijn zo fresh en onschuldig, en jo, die brengen ons nog recht van ons God. En dat schijnt wens zo, dat dat is wat dem Henoch passiert, als hij de Methuselah daar zag, en deed zijn ganse leven aandraaien. Hij had nog andere dingen, maar dit man Henoch starf niet, dan God neemt hem weg. Trek nu dit hier in Hebreeën, dat elfde kapitel, in den vijfde vers, derchem geloven wordt Henoch weggenomen, dat hij den dood niet zag, en weer niet te vingen, wils God hem weggenomen had. Dan verdem dat God hem wegneemt, had hij zeichnis gekregen, dat God een gevallen had aan hem. Dit is dan de wandel en geloven. Hij nog zijn wandel gevallen dem Heer, wils hij hem geloven wandelt. En zo neemt God hem weg. Hij sterft niet. Leven wordt hem verwandeld in een ogenblik. Dit is de eerste entrekking dat in de Bijbel is. Bloos de ene man wordt entrekt, en hem wordt van deze wereld uitgenomen. Dit is een zeer wichtig beeld, en dat heeft een juistelijke aanwending voor ons. Daar zijn zo'n die leven dat de gemeente de grote triepseltijd gonen wordt, en ze gebruiken Noah als een bijspel daarvan. Nu, Noah is een beeld, maar niet van de gemeente. Leven is hij een beeld van den die in de wereld worden zijn en de grote triepseltijd die in die tijd worden geraakt zijn, den God durch wondertekens bewaren en beschützen wordt. Du vraagst, wer zijn die? Nou, ik kan den aantekenen. Ik leef dat zijn die 144.000 van de Israël-nation en ik leef dan ook een groot deel van de andere verschillende nationen. Die zijn niet van de gemeente in deze wereld. We lezen in de Openbaring dat verdem dat de grote triebsel en vallen wordt de ganse wereld innemen en de vijf Pietsritten aanvangen te rieden, worden door 144.000 verzegeld worden van de Israël-nation. En zoals ik zei, daar worden ook andere zinnen van verschillende nationen in de wereld die de antichrist niet worden aannemen. Leven worden ze zich voor Christus ontsluiten. En de Noah is een beeld van den. God kon mensen bewaren en de grote triebzaltiet. Hij kon de gemeente ook bewaren, want hij dacht de triebzaltiet gonen worden. Maar de vraag is, wat hij? Wat zegt hij? Nou, hij zegt dat hij den ruut nemen wordt, voor de triebzaltiet. Toen de gemeente in Philadelphia en de openbaring versprak hij dat hij aan van de stond bewaren wordt, die op deze eerd komen wordt, de eerd uit te proeven. En wat is die stond? Nou, dat is die stond die de schrift de grote triebzaltiet nannen deed. Daar is geen andere zo'n stond ergens erwähnt. Also, na allem nog, wordt door deze grote meng mensen, beide Juden en anderen, bewaard worden in die triebzaltiet. En jo, Noah is een beeld van den. En zo'n desire dat Noah een beeld is van die gemeente in deze tijd, vergeten dan van Henoch. Henoch ging niet door die grote overschwemming, hem wordt ontrekt. Hij wil niet in de arche. God had hem kunt in de arche inbrengen, maar hij deed niet. Hij neemt hem uit deze wereld eruit. En dat is wat hij met de gemeente doen wordt. En Henoch is een beeld daarvan. Hem wordt uitgenomen. Mij gefällt dat woord entrekking zeer. En dan kan ik dat woord even zaten brengen, wil dat meent woord te nemen en van ene stad naar een andere, zoals een woord van ene spraak naar een andere spraak te nemen. Deze programma's zijn in veel verschillende spraken even zaad worden en zijn te horen in meest alle steden in de wereld. Die zijn even zaad, van ene spraak naar een andere, zeg maar. Zo weer heenig. Van ene welt genomen en in een andere welt even zaad. En God deed dat. God neemt aan, zegt het. En de beste weg, hoe ik dat duidelijk maken kan, is zoals een jonge merke dat vertaalt tot haar moeder. Ze weer van een zinderschool naar huis gekomen en haar moeder had haar gevraagd wat ze door geleerd had. Van wat had die leraar ze gereed? Dat merke had gezegd dat die leraar had van heenig gereed. Dit moet zijn een goede zinner, zo klaas je was, en ook een goede leraar als mij zo. De moeder had er gedacht dat dan je vroegt wat die leraar je gezegd had. En dit is zoals dat merken dat vertaald. Hij nog leefde een lange stoot terug, en God wordt iedere dag door voorbij komen, en toen hij nog zei, hij nog, wist die lijken met mij met te gaan op een speciergang? En hij nog wordt dan zei, jo. Mij wordt dat gevallen, wanneer ik met hem met gaan kan. En zo kwam God iedere dag naar Henoch, en dan gingen ze van een spaziergang. Een dag kwam God water door voorbij en zei te Henoch, Henoch, wil we vandaag maar van een lange spaziergang gaan? Ik wil met die vertalen. En zo neemt Henoch zijn wanik en zijn fraspa, en zo gingen ze af. Ze gingen en vertaalden, en met eenmaal zei Henoch, nou heet, dat is lood geworden, en ik zie een lange eng van thuis. We zullen vielleicht aandraaien en terug aangaan. Maar God zei, Henoch, du bist dichter bij mijn huis als bij dient. Kom met mij met naar mijn heim. En zo ging Henoch met God met naar hemel. Vriend, ik weet niet hoe ik dat beter zei kan als dat. En dat is wat een van deze dag passeren wordt met de gemeente, halleluja. Alle worden levende, worden zo als Henoch, een dag met Jezus, nu ons himmelsche heim genomen worden, en een ogenblik. Mijn vriend, de Heer Jezus, wordt komen. Hij zegt in 1 Thessalonicher 4, 16 en 17, dan de Heer zelfs wordt van hemel erop komen, met een commanderend woord, met de hoogste engel zijn stem, en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en wolken naar hechtje gerepen worden, toop dem Heer te treffen en een loft. En also worden wij dan immer met dem Heer zijn. O, God zij dank voor zo'n hoopning.

Hebreeën dat achtste kapitel, de zesde en zevende vers. Ober ohne Glauben is het aanmelig God te je volgen. Dan weet ik nu God nodig. Dat. Mag leven dat God is en dat hij den beloont die hem uitzieken. Der ich im Glaube aus Gott am Wort von Sohn dort noch nicht zu sein wir, wie es hier fram wir, bud Noah und Schöp seine Familie zu raden, und dort der ich verdammt he die Welt, und oft die Gerechtigkeit, die der ich im Glaube kämmt. Ich hörte all das Ferien mal von den Saster Farsch gerät, also wo ich dort da belohte, aber in den siebenden Farsch habe ich die letzte Person, die am Glaube wandelt und käme bei dem Glaube an Gott für die große Überschwemmung. Diese, die wir bei nun bezeugt haben, lebte alle für die Überschwemmung und diese hier nun ist ja dann die Noah. Und ein Arm haben wir das Zeugnis vom Glaube. Aber wir die Weich vom Glaube, hin nach die Wandel am Glaube und nun Noah das Zeugnis vom Glaube. Und es wird hier gesagt, dat hij zijn familie raad. Gewoonlijk wordt gezegd dat Noah voor 120 jaar predje deed, ohne dat zich weer betjeerd. Maar dat is eindelijk niet ganz zo. Dat is zo dat hij tjene van de Babylonen gewonnen deed, die daar bij Babel woonde, maar hij deed zijn familie raad, en dat is wichtig. We zullen vielleicht een beetje teruggaan naar dat zesde kapitel in Eerste Mose. En in vijfde vers zegt het, en God zegt dat die Gottlosigkeit en mensen zeer euch wie appeiert, en dat jeder inbeelding van zijn gedanken wie bloos egel bees. Dit is een treurig beeld van mensheid. De mens wie zeer hastig van God weggewankt, nadem dat hij uit den Eden Gorde geschickt wordt. Ober ans wordt gezegd dat door een man overgebleven wie. Die negende Vers in 1. Mose saß, sagt, dit is dem Noah seine Familie geschlecht. Noah wie ein gerechter Mann, ein vollkommen in seine Generation. Wat meint die Schrift damit? Dort sagt, dat Noah mit Gott wandelt, aber wo deed hij dort? Hebräer sagt, ans dat derch im Glaube, aus Gott am Wort von Sohn dat noch nicht zu sein wie, wie's hij fram wie, bood Noah en Shep zijn familie te raden. Des man Noah geleefd God als God zei dat hij mensheid vernichten wordt met een grote overschwemming. En wat interessant is, dat nu allem nog houdt dat bij die tijd nog niemals geregend. En daar hoog op een drie gesteed, ze gaan wit af van den Euphrat River, funkt des man Noah aan een Shep te boeren. Vielleicht ze gaan nicht wit af van den Borg Ararat. Wils Gott gesagt hat, dat door een grote Überschwemmung wird zijn. En zei man, Gott geef am ook dat Master voor dat Schep. En ik zei die, dat wir nicht bloß een Top geschlaptet biet Schep. Mij is so dat wir een zeer, zeer feine Schep. Zeer stroom en stark gebuut. Krijg reicht voor Noah en zijn familie en al die Tieren en Kreaturen, die door binnen worden zijn voor eeuwen en jaar. Zonen die zo'n studeren zeiden dat de moed, hoe lang en breed en hoog dat schep weer zeiden zo als nu de beste schep zijn. Dat weer 300 kubits lang, 50 kubits breed en 30 kubits hoog. Dat is dan meest 450 meter lang, wie meest 75 meter breed en meest 45 meter hoog. En dat houdt ook niet bloos één klein venster, zoals manchmal is afgebeeld worden. Dat zegt, du sollst een venster maken in de arche 1,5 meter hoog, sollst du dat boven voor dich maken. En du sollst een deur aan ene zijde maken, en maak dat met eerste en tweede en derde stuk. Dat bewijst dat deze die dat schep boerde, kloke mannen waren in de tijd. Eindelijk wordt zo'n schep boer, zo'n zinne dat mensheid met wordt bekend zijn. Niet schep zo veel als Pauluste en zo wieder. Aber dann moet je ook behouden dat God dat master geeft door ver. En zo fangt Noah aan, dat schep te boeren. Wat de mensen in zijn tijd immerhin zo dachten, wat ze je damit weer te doen. Mensen waren van door rond aan gekomen zijn, om zijn of dat werkelijk zo weer dat Noah
en schepboe deed weet af van een riva of de zee. Hoe wou die dat nog woord te gaan kreeg? Wat ze niet wisten, of die leven wollen, wie dat God dat water nog nauwer in zijn schep brengen wordt. Ik ga ook fucking je wonderen, wat dat neem Noah zijn drie zeens, bet door te brengen dat ze ervoor de helpen dat schep te boeien. Mij is zo dat de zeens voor de weggetrokken zijn van waar Noah woont. We weten niet of de zeens al bevrijd werden of niet, als Noah aanvangt te boeien. Behold dat Noah bij 120 jaar had dat voortig te maken. Over de jongens hadden Amahan er een het geschaft opgesteld. Over mijn predje vriend deed zich een beet gonen laten en zijn je danken en zegt ongeveer zo als dit en ik word het zo geven als hij dat je geeft heeft. De zin met Noma Ham is vielleicht een boer je was door in Babylon. En een dag als hij door met zijn arbeider is, zegt een van zijn arbeider te hem dat hij rood terug weer van een reis en dat hij door je heet had van een man die door een schepboer deed op drie het land. Am wir zo dat we je zeer te lachen. En de andere daarom, de arbeider, dacht er ook zo. Vielleicht zo gaan ham. Maar dan bedacht hij zich dat en vroeg de man of hij de man je zeer had. Hij zei dat, jo, hij had de je zeer en zijn noemen wie Noah. Ham wordt zich verveerd ha en stond op en zei, hart, dat is mijn vader, die door dat schep boer deed. Mij is ook zo dat es te lachen, aber je kan mijn vader niet. Mijn vader deed aan de Heer God zijn vrucht wandelen. En ik had dat verloten, aber ik zei je, wann mijn vader zegt, dat daar een overschwemming komt, dan komt daar een overschwemming. En God heeft mijn vader een warning gegeven, dat hij red maken zal voor dat. Mijn vader heeft niemals gelogen dat ik van weet. Hij is immer oprecht geweest en zijn geschaft. Ik was op en dat heim. En ik zei je, ik verloot hier nu. En word terug gonen en mijn vader boer helpen. En Shem en Japhet hebben vielleicht ook zo'n ervoren. En waarom? Wils Noah had een zeichnis voor God. Noah had een invloed op zijn familie. En don't wo een dat vertalen wel. En een van de wichtigste dingen dat elder donen kennen, is to erre families en goede zeichnis zijn. Wanneer chinge zend, dan den en dem Herr zijn vorcht opbrengen. Noah wie een zeichnis te zijn familie, en hij deed den ook gewennen. Niet bloos zijn eigen zins, ober nu allem nou wie dat zeichnis zo klaar, dat ze gewoon die zins erre vroes ook gewennen worden voor dem Herr. En wanneer ook chinge van al die anderen die dan in de welt weeren, de warning te hoort nemen dat Noah geeft, doch wie hij een gerechtigheid spreekt, ja, zoals de schrift zegt. No allem no, deed Noah de tijd even preken, während hij dat schep boer deed. Ik ga een beetje te elderen gereed, dat zij een zeichnis zullen zijn, to erre familie. Aber je kennen dat niet zijn, van je niet zelfs, dem Herr Jesus aangenomen hebben. Also zei ik wader, wanneer du dem Herr Jesus nog niet aangenomen hast, dan doe dat to am onerkennen dat du een zinde bist en kroo dem Herr Jesus en din hart anen en din zinde wegnemen. Hij heeft versproken dat wij immer dem Herr aanroepen woord wat zelig worden, dat eeuwig leven is hem zanst te hebben. God is zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

0: maar 30 minuten.
1: Je hoort naar het programma Thuis in Heim. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede aan Smet te doen, wat hij am leven geleerd heeft. Vandaar reed hij ervan, wanneer we willen een vrouw het leven vieren, dan moet we ook doen zijn, dat we jeslich wassen kunnen.
2: Ik zie hier om bij te reden van waar we als families de lijn komen, waar we onze kinderen kunnen optragen, wat jonge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles onder dingen staat waar ik hier doorgenomen heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat moet spreken, wat jullie wat maken veel moet met jullie familie schaffen. En aan jaren en dag dat die familie wat kunnen gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste in ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzel. En dat puzzel heeft twee zeer wichtige bieten. Eén is de brein en ander is het hart. Want wie bloos in ons kop wat je leven doen, dat is krijg wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die je leeft aan God en die trompelt. Want wie wel is zes wat zijn is wat de fiend is, dan waar we wat we in kap geleven wat er de woord is, waar we uitleven en ons hart naar doen. Zo ik leef allemaal dat we dat allemaal aanvangen deed. We zijn vandaag in een ganz ander tijd ben als we manchmal zijn geweest. Dan is ik opwassen deed, 50 en 60 jaar terug, dan moesten mijn elderen met een andere opgave opnemen als ik moest, als ze onze kinderen optreden doen. En nu ben ik onze vijf kinderen zijn erop, voor de eerste keer je optraat je doen, wordt je anders nog wel aan de endenis door. Over de hoofdzaken zijn kracht overeen. We hebben allemaal hetzelfde ziel. We willen eeuwiglich met onze kinderen, en groot kinderen, en uw groot kinderen, wel we in hemel zijn. We valt bij van dit research wat hij doen weer. En dat is, dat had je al eenmaal eerder hier in Kansas nu vertaald laatste week. Over dat dat een ziemlich fijne platform stalen voor ons, hier vandaag avond. Er werden twee jonge teenagers wat in New York opwassen deden. Een zelfde noberschaf. Die wassen daar op, die denken naar dezelfde show. Die bevrieden zich bij daar. Moet je de familie groot, krijg door een zelfde noberschaf. Max Jukes, wie een van die, hij is niet een christ. Hij wil ook niemand zijn. Hij leidt zijn familie niet naar kerk, want ze ook hier in willen. Hij wil niets met christentum te doen hebben. En zijn vier generations no arm. We hebben 1026 mensen. Met die wat een nanje vriend, we hebben ook met aangenomen. En die wat dus met noostudieren deden, deden ieder mens uit een grond noostudieren. Dan zijn wat deed een mens met zijn leven? Wat hebben we gedaan? En dan vonken zij uit dat van die 1026 mensen in deze familiekreis, door weer 300 wat durchschnittelijk 13 jaar in gevangenis te brachten. Door weer 190 vrouwen wat er de kerpers deden verkijpen aan mannen. Door weer 680 wat zeiden, wat toestonden dat zij met schnaps zoveel te doen hadden dat zij alcoholics werden. Zoveel als zij kunnen uitvinden, had deze familie nog niemals veel wit naar de steeds gebracht. Naar de noberschaft gebracht. Naar zeker een ander gebracht. Maar hij had steeds, in Maya is 420.000 gekast, dat in vandaag het geld van miljoenen zijn. Jonathan Edwards, wie de andere jong, die moet ook een familie groot, en in die zien de vier generations weer 929 mensen. Van die weer 430 predikers. Dat ziemlich krijg jeder man wie een prediker. 16 dagen nicht weer de presidents van universities. 75 schrijven biertje wat de andere wat wird in wird in Bellefunke. Eind van de vice president van de States. En 5 andere weer met het parlement naar toe. Deze familie, zoveel als zij kunnen nagroven, horde steeds nach niemost in centje kast. Oba, de horde miljoenen en biljoenen te omje jeeft, te taakse tot. Bloos wein dat twee jonge jongens en scheiderdeden voor zij worden leven.
3: En vierde Mose, dat vijfde vers, dat zegt er in vers 9, dat de zinde van Fodas worden bij hem vierde, al derde en vierde jeliet, al de generation no komen. Dan zegt er in vers 10, dat wanneer we worden goudstonen, wanneer we Jezus al de God goud zijn, dat wordt bij hem duizendste jeliet, wordt het gezien worden. Wel, van ons bij Adam, of van Adam bij ons, is nog maar groot, met weinig 300 jeliet. Zo zei hij wel God zijn, zoveel dollar wil hij zijn als het jeen deel. We hebben veel oorzaak te vergeten je doen. Veel. Zo, wat voor bijspel zijn we? Maar ik wil hier een beetje een beeld hier opbrengen. Wel, we moeten zeggen dat we hebben al een beetje zwart en witte zaken. We weten wat er reicht en wat er arig is. Maar mensen wat er bloos reicht en arig hebben, die hebben een toffe tijd, er de ene kinder en andere naar Jezus te leiden. We willen niet vergeten van de zwart en witte, van het reicht en arig. Dat willen we niet. Maar wat zei je met deze mensen hier? Waarom zei je dat ze niet uit Christen, dat ze naar wat er straal gereden, dat ze naar wat er wonderen, dat ze ook zo'n Christ worden enzovoort? Wel zei je en wel voorken wat we deen slonen, wat die worden mal erwaag in de hek vinden. Dat is dezelfde vraag als wat ik vroegde, wat een albanertje kind wil leren gonen. Welvoor mal laat ik dat kind doodvallen en een dag, wat ik het rein aardel dat kind de lengte trapper afkiel. Ik dat het kind niemals de lengte trapper afslaan. Niemals. Alles wat ik zei en doe te dat kind, te hem helpen gonen, is dat dat kind wordt rein gans kennen van zijn ene feit en been vergeten. En bloos kennen met leven aan gang ha. Ik heb manchmal mensen leert koop voor. Ik speel me niet zeer zeker, wanneer de leerling naar onjem stier aankijkt en zijn woonpaddelen, maar ik nu draag je, wil zien een koor daarvoor en een post en een boom dan voor. Ik wil ha dat de leerling zal rein gans kennen van de koor vergeten. En kan me aan een waag denken. Dat is wat ik wil ha. Kracht de staat schaft er in leven. Zo, wat wil je doen? En dan moet je zo'n ram spuwen. Denk je wat de mens kan schroot snap gaan? En ik moet deze mensen eenzel kennen leren. Zodat ik weet kraag, kan die op bestellen? Even op, of moet hij met een vlakker haar? En wanneer ik een snoeg aangang heb, dan weet ik gans kraag waarom ik zie. En zo wat ik wil doen is de mensen op. En dit naam ik grijf. Dat is niet veel zwart en wit. Dat kracht is grijf, dat is grace. Eens over de start. En dan wil ik de mensen de hand geven. Ik weet mijn bijspel geven. In Johannes, dat achtste kapitel, vers 3, but all, hebben ze in je schicht. Hier is Jezus en het church en het tempel. En hij heeft in Pharisees, de churchleiders. Die breng je aan de vrouw wat er is en hoe er je was. Ik weet nog niet hoe ze de man hadden laten. Want als ik er weer was, dan word ik haar de man ook gegrepen. Want dan hadden ze best de vrouw gegrepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus en bij er je zat nou. Ze zeiden, Mozes die zei dat die vrouw die moest gesteinigd worden. En ik word begrijpt zijn en zei wonderen. Want die mannen alle hadden er foppen voor steinen gehad. Vielleicht hadden ze ook nog een lust voor steinen van Jezus gehad. Zodat Jezus kon met één toop die vrouw hier schreeuwen van wij doen wat er doet weer. Maar Jezus die hoogt zich door en vaak met een vinger door en hier dan zijn weer aan te kratzen. En de Pharisee zat niet zeer vroom aan hem. Maar eenmaal haast staat hij op en checkt hem al in de ogen aan. En zegt hij, die wat er volkomen is, laat hem de eerste steen smieten. En dan hoogt hij zich wat door en dat mij weer door hier dan kratzen. Ik geloof dat de weer worden vlecht zijn en de zende met wem de Pharisee bij trouble had. En dan met eenmaal dan staat op en dan zijn alle die mannen weg. Vraagt de vrouw, waar zijn die beschuldigd? Oh, die zijn alle verloten. Ik word hier ook niet beschuldigd. Wat door heeft Jezus bloos grijf gewezen op die tante? Zest nust. Dat alles. En dan maakt er een schworten met dat punt. En dat zegt, go en hier op met zinje. En dan is de vrouw krijgt door, waar Jezus die wil gaan en waar de vrouw wil gaan. Zo volken, dan wel wie voet haar, dat een nieuwe Christus zal volkomen zijn. En die kan maar gooi. Wie zijn al lang Christus geweest en zijn nog niet volkomen. Wie worden volken een beetje strochelen, wat wie een antwoorden, dat nu willen ze aan ze zenden. De dingen wat de ganz schwachste dingen, wat die nu willen hajeronen, die worden evangelie gebracht worden. Daar wordt aan zich sterren gevallen. Sure, ik probeer Jezus te leven. Dat goed is ik kan. En wanneer ik vele maak, wil ik dat goed maken. Gee dat small. Maar wie worden bij vele maken blijven. Dit verleden via 30 jaar bevriet. Die komen naar mij voor counseling. Zegt de man, ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door als nust aanrecht met mij. Oh, zei ik. Zijn die Christen? Nou ja. Nou, dan wordt hier een kwestie boder, want we worden in het boek lezen in het Nieuwe Testament, wat een bloos karakter Christus geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Waar zeg ik? Dan zullen we bloos mal naar 1 Johannes draaien, dat eerste kapitel, vers 8. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leugner. En de woord is niet in mij binnen. Is dat dat te mij los, dan snukt hem voor mal. Dat horen hier geleest. Ik zie dan nog vers 10. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leugner. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is, grootes van de mens niet bekeerd is. Bloos wenn dat ik zei, dat ik volkomen zie, zei ik God, du bist Christus die anbekeerde. Du magst mij een leider, en mijn woord is niet meer die benen. Dreden, zei ik te arm, wenn du is volkomen bist, dan mag je voeten bij je afnis plannen, because dan bist es die in Körper, bist du im Himmel, en die in Körper mag je nog besorgen. De einzige steed, wo wir volkomen zijn, is im Himmel. Dat is alles. En wat eenmaal neemt de man zijn vrouw in de hand. En met tronen hem zijn gezicht, zegt hij, kost me please, kost me bitte, vergeven voor de laatste 30 jaar. En dan werd ongeveer 3 minuten stil. En broek zei toop en zegt, jo, dat kan ik. Dat brukt een schoof genoeg om jo zei te dat. En dan eenmaal weer zijn bij door te wat leren. Wel, met die kleine aanloding, wil ik nu gelijkje, Anzenbeet te wiezen, in wat voor hinzichten wie moeten wassen en verhältnissen buwen en dat is de woord is Jezus. We zijn 5 areas en het leven is een beetje een puzzel. En de ganz wichtigste dingen puzzel, dat zijn allemaal de brain puzzel en het hart. Wanneer je bloos in mijn kap haar en dat je leven doet, dan zie je karakters te vinden. Dat zegt, hij reikt het ook en flottert. Maar wanneer ik wel eens zie wat ik weet dat er recht is, en hoort uitleven, dan zie ik ganz anders als de vriend. Dan zie ik de schat zien kind. Er zijn 5 dingen in wat ik was wel. En hier zijn ze. Dat eerste is wat ik geloven doe, mijn geloven zag. Tweede is mijn kerper bezorgen. Dat zegt in 1 Korinther 6, 19. Dat wat ik niet bekeerde, dan wordt mijn kerpa, mijn kap en alles, en hart, dat wordt alle gats in het kwaad. En daar wordt het goed met van reden. En derdens, wat ik in mijn kap neem, ik kan bloos dat zijn en doen, wat er eerst hierbij is. Dat is nust. Vierdens, einem zijn emotions, dat wat zijn, einem zijn natuur, einem zijn healen, einem zijn lachen, alle dat, top je bonnen. Wo was het er bijna? En dan is nog waar iemand onder de lijn komt. Die 5 inzichten. Dat schaft de meters met deze keer. Wel we jeder je lijn een van die 5 dingen opnemen. Opgeven. De keer is bloos zo stort als dat zwakste je lijn. Nu stort je. Zo wel moet zeggen dat ik kan mijn natuur niet zeer goed controleren. En dat mijn zwakste je lijn kan 50 punt houden. Tweede schwachste is mijn geestelijk, dat kan 70. Nu is het geen nou. En zo wieder. Zo, wanneer ik nu wel stortje worden, De ganz leichte weg om stort te worden voor God en voor anderen. Als wat ik mijn ganz schwachste gelenk waar mijn gescheid bezorgen. En wanneer ik door kan 20 punt mijn jaar aanhouden, dan wordt de ganze keer 20 punt stort. Wel we nog beden. Himmlische Vader, du weißt krank, was in ons kap en in hart ben is. En even wanneer dat ook alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du mogst in jeder een van ons noden en noden naar die tragen. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kunnen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar, en den leid bewiesen, den respect bewiesen. Zodat onze kinderen weten wat het meint, in christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.

Anna wordt met haar familiebult omtraten. Anna vrede zich al zo, ja. Ze leefde in zo'n kleine woning, waar zij met haar twee kleine broertjes tup een ganz kleine stoefje mocht had. En nu bieden haar mama en papa een groot huis, dat wordt zij haar stoef hebben, en iedereen van haar kleine broertjes wordt ook alleen een stoef hebben. Opa, ze vreed zich. Nu weer het eindelijk zo wit. In dit pauze schoen krijgt nu te zomer wo de zee omtraten. En dan kunnen ze een goede spelen. Oh, wo dit schoen zijn. Und wat Anna angst moog, dat wir, dat ze dan ook op een nieuwe schoen moos gonen. We woorden door alle zijn. Thuis woord ze alles blijven zoals immer, op een schoen. Woorden de rund ook een schoen zijn. En woorden de zinje ook schoen zijn. Aber ihre Mama, die tröst der Emma, sagt, Anna, wir wollen dafür beten, und dann wird es alles gut gehen.

En als je toch zo opricht, als je nu aangetrokken wäre, dan wees je al ganz opricht weer een maandag. Maandag ging het los. Als je in een nieuwe klas komt, hoelde de rind aan de verre en zegt, dit is Anna, die is niet in onze klas, die zijn nu aangetrokken en ze wordt je nu met ons teup leren. Anna, zeg maar. Doorheen je bij je steen is nog ruim, daar kost je die hand zaten. Ja, daar weer nog niet steed. Aber je steen zag ook een zwaar gescheidig meld uit. Dit wordt nu goed kunnen. Anna van groter steun van horten. En ze zat zich bij je steen aan. Je steen vindt het zwaar groot meld uit, wenn zo de gons heen je. Wenn ze in je aard kon weinig weer wat zoen je. Ze is honkert je voets om te vertalen. Je steen zit er noemen. En Anna zit eren, ze zit wo ze woont. Oh, we wonen in meest typ. Dan zei we ook nog typ naar school gaan en van naar school. Jo, ben nu maar voor teur hartje, zit Anna. En ze zorgde en hartje teur. Als ze typ naar huis ziende, hadden ze zich ook veel te vertalen. En Anna kreeg de steen wild haar mol te bezeten. Oh ja, dat wel uit jeren. Het wel jeren zijn wo du woonst en waar du woonst. Anna in huis kom, kon ze al van het deel lui druipen. Mama, mama, wo bist du? Het heb die wat te vertalen. Het woord, zei de mama, het hier al. God heeft die gebeten geheerd. En God heeft die ook een schone vriendin geschenkt. Jo, mama, de hoort je steen. En ze vertaalde van die.

op een dag in een schuil zitten erin. Ze houdt alle jullie heften uit. Het wel nu de titel als je kunnen huisopgave gemaakt hebben. De lerin ging dat je kloos en zit bij ieder met mij. Anna voorstelde Justine, houdt wie wat op? Zeg je houdt wie wat op, hast niet gemaakt? Is niet slim, stop die heft terug en zei du hast hefthuis vergeten. Dan geeft de lerin zijn oeien. Dat zit bij dir. Nee, dan heb het je logen, zegt Anna. Na und, is toch niet slim, is toch een dünn? Nein, ich lehne nicht. Lehe es Sinn. Ach, Sinn, Jojo, als hier und hier redet nur die ganz fromme, sagt Justine und fängt an über Art zu lachen.

Anna verstopt haar hoofd niet en de leren wint wat haar. De tijd op de laatste bladen en zegt, en Anna, wo is die naar huis opgegaan? Het heb de niet gemaakt. Het heb de vierde te maken. Als de leren dan dat je klasje gaan weer en opgeschreven had wie niet gemaakt had zijn huis opgegaan, dan zegt ze zien. Zit, dat hast ervan. Emmene die broodertjes oppassen, goed steunen ze schendlich goed zijn. En tom Schluss trist bloß nog oeier van de lerend. Dit haft man ervan. Anna wie ganz treurig. Aber ze had eindelijk nog genoeg tijd gehad.

Anna kom noda en hier het blus voor de allerlaagde. Ne zin, ach, ne zin is dat. Na jo, dan mag man dat ook niet steunen, rechtig. En laagde. Zo is Bert goed, de laagde even aan. Anna draait om en jint langzaam was. Wie zou op een vrouw als deze dag de schuld te een weer? En ze zag ook dat Justine zich met de andere mialte straf tem de huis te gaan. Anna ging gans alleen naar huis. Als ze thuis aankwam, vertelde haar mama wat passiert weer. Ze vertelde ze niet gemocht had haar huisopgave en dat ze daarvan nog van de mialte weer uitgelacht worden dat ze niet gelogen had. Dat hij alle je moeite had om het heft eenvoudig verstoppen en zij het heft thuis verjeten. Aber ihre Mama war so froh, dass Anna nicht gelogen hat. Sie nahm ihr Fuß um und sagte, Anna, es will mir die Typ beten und Gott danken, dass er die bewahrt hat, dass du nicht gelogen hast.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschichten horen. We wensen je veel vrede bij het horen.
2: Ruth, geloofst du, dat hij gestorven was?
3: Nee, maar ik heb gebeten dat Jezus am gesund merkt.
2: Ik ook, maar ik weet niet, was hij niet hier.
3: Wenn du een Schub die vom Göden hoort bist, dan hiet hij die Emma.
2: En wer deed man dat?
3: Zij hem dat dat du te am gehieren wirst.
4: Ruth, hij dan, een Bruder dat Bild vom Göden hoort wiesen, dat de Pfarrer er geschanken hat. Philipp, die dat lang betschitten.
2: Dat wil ik doen. Laat mij bitte allein.
4: Als wir an seinem Schaften gesagt seinen, dat hat Jesus angehört. In ein Brief von Terry mögt der Bett ewig leidlich. Lieber Philipp, lieber Ruth, ich zie nicht mehr im Krankenhaus. Bitte, kommt mich besiegen. Mijn adres, Erlenhütte am Bach, im Wildenwald, Jean Terry. Erlenhütte am Bach? Ihr Freund wohnt in dit arme Hüstje? Philipp klappert 64 an de Dier.
5: Wat wil je hier?
3: Terry heeft ons eingelood.
5: Zijn die die kennen die du bewieren als Terry dat anleg had? Komt nen.
4: Sich te bewegen, lacht Terry im Bad. Hij wirbelt grausam, dann en bloß. Hij hielt, als hij seine Bettfreund sah. Philipp en Ruth wisten gar nicht, wat ze met hem reden sollen. In de Stoe wird dort dunkel en regt ne enge Luft. Terry hat soja graute Weidjog. Zum Mittag schreef hij bloß ein Kuffel Tee in eine dänne Brautschorst. Philipp en Ruth hadden dat niemals gedacht, dat Terry zo arm wie. Toen vertelden ze Tante Margaret alles en namen zich voor, Terry jeden dag te besiegen.
2: Ik breng aan mijn album, waar ik alle hand van wild afgemoord heb.
3: Ik een lusch appel en doorte de Bibel met de geschichten van Göden Wort.
2: We geven ze de mama 4 euro. Van anderen tip je sparen geld. Dan kan zij voor Terry mal schuiven.
3: Riet je 2 euro niet ook te?
2: We nemen alles met en evaluieren om je wees wat we zullen.
4: En kreikte deiden zij dat. Rood mal wem ze medel in wald bejenen deiden. Dat nächste spelt hem harschen wat die dat verroden.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ik word diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem als altijd waar God de hart is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving we trouble en spolunk in de kerk. Paulus sien rood as, en shady vir Christus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Vi danken Gott för den möjlighet det program utstrålen till kärnan. En heiten alle tauhira från hården välkommen till det program och från det. In ons gebed en verlangen is dat ook aan jeder mocht gezegend worden in dem wie zijn woord taub betrachten daun. En mocht de haar ook nu een gezegende opnoem schenken.

Het nächste wel wie beden. Lieber Gott im Himmel, ik dank die voor die woord. Ik dank die voor alle Tauhera. Ik dank die voor de gelegenheid die du ons jas in deze tijd die te erleven, die te deinen en voor die op deze ieden te zijn. Ik dank die ook dat du ons du te beropen hast dat wie zalen in deze tijd en dat wie leven een zegen zijn voor onze metmenschen. Ik bid ook van jou dat du ons die woord moest groot merken en ons helpen ook dat wie den invloed uitüben in deze wereld woete du ons beropen hast. Geef van jou genoed, tem tauheren en ook tem dien woord te reden. In Jesus' Namen. Amen.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Ik wil vandaag met een reek boodschappen over dat gebed, wat de Heer Jezus in de jinge liet ontvangen. Dat Vater Unser, zoals wie dat meestens nane, is een zeer wichtig gebed. De Heer liet in de jinge dat gebed zelfs en door zijn alle dingen en dat gebed, en met einde gesloten waarom wie aan zijn himmlischen Vader en Jezus in de nomen beden darven en zullen. Dat gebed is voor Christen een levenskwaal, wat niemals abdreigt. Dat is een drood, wat den Himmel en de Erd verbinden deed. Ein besonders geendet Schriftwort über das Gebet fing wie in Matthäus Kapitel 6 von Vers 5 durch 15. Von der wollen wir uns die Verse 5 durch 8 lesen in seine, wo der Herr Jesus uns über das Beten lehren will. Nur ein Leid von dieser Sänger wollen wir uns dann top das Schriftwort in Matthäus Kapitel 6 von Vers 5 durch 8 lesen. Jo.

0: andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt.
1: De nummer voor het programma is 700. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 700.

Maar niet is het programma te zijn zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons vader van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wenn die Frauen oder Bemutungen zu der vandaagse Sendung haben, schrijft uns. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Und nun auch Gott mit Jünd, was uns am einen Weg war, der Heere.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en dat brood van het leven van jou is uit Markus 5 eind, hoe dat zegt. En zij kijken naar de andere zijde meer en de Gadarene er jeend. Jezus, tot met zijn jingen voer even dat Galileische meer. Dort wie een zeeje je verder je reis je waast. Door wie aan verhofst een windstorm opgekomen en de walen hadden even de lam gerold, zodat de lam en je voorweer te verzinken. Hoe wein wilk de haar desse je verder je reis? Hast du gesagt, wird es vermehrlich, dass er feil dort an der Gadarene Erde jähnt, eine Not wir, wo er mithalten soll. Der Gadarene aber leiten am meisten nicht am Landen an. Er wir noch mal abends durch, hat ein Wunder getan, und dann sieht es all, dass er verloten soll. Und er deut auch, dass sie verlangten. Er wir aber lang genug an der Gadarene Erde jähnt gewasst, zum dort, wo noch er kommen wird, daunen. Hij had kunnen oma man van zijn schloverie te de beise jeste vriemerken. Dort weer kracht voor deze man dat Jezus deze reis gemerkt had. Wanneer de afzicht is een zeil gewennen, dan is voor onze haren geen reis te lang. Wo hij helpen en heilen kan, doorhaan wordt hij gonen. De mens zijn zeil is voor dem haren zeer veel wert. Dat schijnt zo als wanneer de Gadarene om deze man, die van deze geesten bezeten weer, niet ramgeven. Zij zagen hem bloos als een pleeuw in haar land. Zij hadden zich veel meer gemerkt, door nog te zijn dat hij aan niet veel schulden aandoen kon. Maar hadden niemals gedacht, waar ze hem helpen kunnen, of waar hij heilen kreeg kon. Dat zei wie ganz klar na zijn heilung. Jezus zijn aanstelling weer aber ganz anders. War noch bloß für ein besetener Mann, fuhr Jesus im Sturm, Eva in Meer, zum am Halpen und Heulen. Doran, tja wie seinen Würfel wird am eine Seil ist. Dort ist der Wirt, wird jeder Seil für am Haft. Dort mag wirklich sein, dort für die Welt der Person nicht viel Wirt haft, und dort keiner am vermissen wird, wann wach wir. Do ist aber einer, der am vermissen wird, Jesus wird. Dort is voor wein hij al dat meel je donen wordt, jede zeil nog aan te trekken. Wanneer du in dien leven terugkijken deist, kost du niet zijn en wofel aanstreng de haar je merkt haft, ten dien zeil je wennen? Vielleicht is hij ook derchen Gadarenische storm naar die gekomen. Vielleicht derchen storm van truhe, derchen storm van dood, oder derchen storm van krankheid en nood. Hij is nu ons alle gekomen. Einer heeft geschreven, en deze wee kämt de haar nu allem, twee of drie mol, zum verzekeren zijn zeil van de verdammnis te raden. Wanneer wie oprechtig terugkijken, dan tja wie ons heiland zijn leid, als een band wat ganz durch ons leven gevlochten is zijn. Ons heiland en haar is zo true, dat is zo'n groot het wonder dat hij voor jede persoon zijn zeil zoveel ram jaft en zoveel aanstreng voor ons alle merkt. Zust u dan niet vanzelf aan dien lijf en dankbaarheid wezen? Hoe er maar hij neemt jamt, door is vrede, leven en radung. En de nächste deel waar we zijn woord en de Gadarene er jengt, passiert. Van de oba, tja wie dezelfde vrede, leven en radung ervoren, wanneer wie amen ons leven neemt.

Een schijn groes, lieve heren. Welkom hier te deze halve stund met een gouden recht op Plotik. Ik zie Adolf Enns. Wanneer man zich bevriet, dan leert man zich met dem Boot naar Taub te leven. En daar rubbelt zich dat manchmal. Wilst de ene is ganz anders als de andere. En jeder brengt zijn gewaarheden met, en die stemmen lang niet immer Taub. Eens je komen dan ook ganz schijn in een met zich en ihre problemen. Ja, zijn mensen kan het verstaan. Als ik ook nog help zacht om bij dat klaar te komen in mijn eigen, los ik ook immer waar dat gouden beetje doorheen. En eind van deze beetje, wie een gouden roodje heeft. Dat wie zo. Man zal moel meer gouden dingen van zijn partner opschrijven en door een deintje. Dat is een gouden eivonk. Al maar bloos zeilig helpt einem dort. Wilst de schlechte dingen draaien veel leichter in onze kop. En wat wie denkt je, dat heeft je dan een aanzoek zonder je feilen, als dat is wat wie in je danken beweren. In Psalm 50 wordt wie opgefordert, God te danken. Dat heet dan dat wie goudet van God denkt je in zijn zielen. Aber bestemd is hier meer gemeint, als bloos een eivung voor ons. Dat wordt Dieter Frans ons dan om nächsten leid en zijn predigt klaar maken. Dat leid wordt hier nu tjemd heet, alles is ons bloos je lied.

In vers 15 van Psalm 50 zegt God ons dat wie hem in onze nood aanroepen zullen en hij ons helpen wordt. Daarvan heeft dat genoeg geschichten te vertellen. Eine ganz besondere daarvan is die van John Newton. Hij leeft van 1725 tot 1807. Toen eerst leefde hij een zeer verloren het leven. Hij ging onder de sklavenhandelaar, onderdoor waar mensen gekocht en verkocht worden. Deze sklaven worden van Afrika met een schip geholt. John wordt kapitein van zo einem schip. Zijn schip kwam in een grote storm, zodat hij niet dacht dat hij door met hem leven uitkomen wil. En deze nood schreef hij te God om help. En God bewoord hem. Dat bewerkt dat hij te inzicht kwam en zijn leven God overgaf. Hij ändert niet meer zijn leven, hij kämpft wieder ook jegen deze sklavenhandel. Als hij dan al oud weer, dacht hij over zijn leven nog en staand hoe wunderbar God ingegrepen had. Dan schrijft hij een lied wat zeer beleefd geworden is. Dat heet, O God is je nood zo wunderbar. Dit lied is ook in vele andere spraken overzet worden, sogar in Plottisch. En dat wil we nu horen om dit programma af te sluiten. Hank Niefeld wordt ons tot zingen.

Goede Marius. Ja, dan staat alle type schein. Ja, want man dat wordt alle am groepen en schmiede dan. Want dem einen dat niks erschein jet en de andere de kijkt. Wat hing je de uren schaftig? Dan lijkt het dat ziemlich gelijkmäßig zijn, nee? En dat zal je hier in deze nächste deel, in deze gegend, al nog ziemlich over de malt kegunen. En wens de maltbureaus dat ze dat willen. Zo. Koprolanda. Dat wordt te tijd ranen dat en kom neen. En van deel vangen we aan de mat en die best al ja aangeloot. Die hand van deel in Madwijk den 1. juli 2026. En naja, van de temperaturen her heb ik zeer aangeneem. Het was 27 graden. Hoogstemperatuur en 14 graden laagstemperatuur. En de regendienste, nee, de waterdienste, die waren regen on, na 80%. En de hier schiet hem koffie en mate, en die reed hier Christoph. Ik leeg dat hier met plot die Germanische tip te zijn. En dat geide as, dat je weer aanschalt, dat is zeer welkom en dat je weer nu. Nicht immer fürs Tithaf, da ich also auf YouTube angelot, so erscheint die Dürte trafe. So hör ich uns das nächste Mal in Leuton.

0: Amen. Ik loer die nieuwe aan en je zal te blijven door dit programma wieder zu seinen Worte schreiben hier in Hebräer zu seienhaft von in abrechen Glauben und wo der sich im praktischen Leben bewiesen wird. Herr, ich danke dir wahre für die Bibel und werde du dein Wort nur wahre mag wirklich sein und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist wahre Mettjund, Prediger Elmer Rema.
1: Nu, Freund, wir nehmen ein Nachbet-Tiet, diese erste drei Menschen in dort auf der Kapitel, in dat Hebräer Buch zu bechecken, die für die große Überschwemmung in dieser Welt lebte. Dort fährt mal red wie von Abel, und den weich nur Gott. Und dort ist die Blutweich, und die weich ist Jesus Christus. Und dort ist interessant, ob es sogar fair, die große Überschwemmung, durch die rot Bute die Pute zu dem Eden Gorde, wird an den weich nur Gott gejeft durch Jesus Christus. Die checkte verwärts am Glauben nur dem Christus, wie checkte trig am Glauben nur sein Dout ab dem Trietz für unsere Sünde. Und nu kommen wir nur dem Mann Henoch. Und wann wir an Abel den Weg von Glauben sehne, dann sehen wir an Henoch den Wandel am Glauben. Ich will den 5. Vers weiterlesen. Hebräer, das 11. Kapitel, der 5. Vers. Durch im Glauben wird Henoch weggenommen, dat hij den dood niet zag, en wie niet te vingen, wils Gott aan weggenomen had. Dan ver dem, dat aan weggenomen wordt, had hij zeichnis gekregen, dat Gott een gevallen had, aan hem. Nu, wel wie een beetje teruggaan en des man Henoch beobachten. Als we in dat eerste Moseboek waren, wie dat meest zo als wanneer we dergen grofhaft gingen. Zo en zo wie geboren, hij leeft zo en zo lang, en hij starf, en zo ging dat een en om andere. Dat we meest om een olend worden. En dat is eindelijk nu ook nog een treurig beeld van mensheid. Wils dat haft niet geënderd, die tijden had dat niet anders gemaakt. Er zijn veel andere dingen die zich geënderd hadden de jaren, maar niet dat mensen sterven. We zien dat ramans jeder dag. Ik weet dat mensen nu een beetje langer leven als ze bij 100 jaar terug deden, maar een dood met de tijd stoft en jeder ene. En je leven bij 100 jaar, maar wat is dat in vergelijking met 1000? Of is het gewoon met de eeuwigheid? Wanneer we naar dat 5e kapitel in 1e Mose komen, dan lezen we daar dat Jared leeft nadat dat hij nog geboren werd voor 800 jaar en had meer zins en dacht. En Jared leeft voor 965 jaar en starf. Dat weer zo met al den wat de tijd. En nadat dat Henoch weggenomen wordt, starven de waarden alle, zogar de me toezelen. Over de Henoch, nadat weer wordt anderd. Ik lees en Henoch leeft voor 65 jaar en houd me toezelen. En Henoch wandelt met God voor 300 jaar. Nadem dat hij Methuselah had, en had meer zins en dachte. En Henoch leeft voor 365 jaar, en Henoch wandelt met God. En wie niet, wil God hem wegnemen. En zijdem Henoch zijn alle mensen gestorven, buiten de profeet Elia. De Heer neemt dem ook naar huis, onderdat hij starf. Maar alle anderen zijn zo wit gestorven. En dit is de geschicht van Henoch. In het 5e kapitel in 1e Mose is het dan klaar te zien dat door een geslachtsregister nooit gevolgd wordt, wils deze hadden alle zins en dachten. Maar ons is niet gezegd van den. Maar één zin, en besonders, wordt zo als uitgenomen van de geslachtsregister een apport becheckt. De Jared had een jong, en naamde aan Henoch. Ons wordt gezegd dat hij voor 65 jaar leefde, dat heet Henoch, en had een zin, die hij Methuselah noemde. Nu allem nu werd de Methuselah zijn eerste geboren. En wat interessant is, is dat het zegt dat nadem dat hij den Methuselah had, wandelde hij met God. Hij had ook nog andere dingen nadem dat de Methuselah geboren werd. We weten niet wat hij deed verdem, dat de Methuselah geboren werd, maar mij is zo dat hij vielleicht niet met God wandelen deed. Mij is zo dat een dag zag hij dem kleine jong door een wieg liggen en de kleine Methuselah stank het door hem. Gewoonlijk wanneer wij aan Methuselah denken, dan denken wij aan een zeer oude man met een lange boord, die alle wordt als een mens verheer of noher als oud geworden. Maar daar weer hij een beetje. En mij is zo als hij nog dem kleine jong door zag, die dan dat zeer aanriepen. Hij wordt een woord van een grote verantwoordelijkheid dat weer, en dat deed hem anderen. Hij vond aan met God te wandelen. Ik weet niet wat dat voor hij weer, dat had kunt bloos slot met zijn gewaast, dat had er kunt een leven en zin zijn gewaast, of ze goor godloos, dat zegt niet van woe hij verdem met toezelen weer. Manchen poor elre ha er verantwoordelijkheid gezien, wanneer ze een baby ha. Dat is een beetje zo als het in de schrift zegt, dat een kleine kind wordt aanleiden. En dat is zoals mijn vriend zegt, wanneer een baby in hem mensen niet andere wordt, dan is er niet veel wat andere dat die oudere andere wordt. De kleine babytjes haar een weg te eenem te reden, wanneer ze ook niet zeggen kunnen. Die komen misschien van nog niet, en komen nog aan ze jagen wordt, en die zijn zo fresh. En onschuldig, en jo, die brengen ons noorrecht van ons God. En dat schijnt wens zo, dat dat is wat dem Henoch passiert, als hij de Methuselah daar zag, en die zijn gans het leven aandreien. Hij had nog andere dingen, maar dit man Henoch starf niet, dan God neem hem weg. Trek nu dit hier in Hebreeën dat 11e kapitel, en in 5e vers, derchem geloven wordt hij nog weggenomen, dat hij den dood niet zag en weer niet te vingen, wils God aan weggenomen had. Dan verdem dat God aan wegneemt, had hij het zeichnis gekregen, dat God een gevolle had aan hem. Dit is dan de wandel en geloven. Hij nog zijn wandel gevolgd dem Heer, wils hij aan geloven wandelt. En zo neemt God aan weg, hij sterft niet. Leven wordt aan verwandeld in een ogenblik. Dit is de eerste ontrekking dat in de Bijbel is. Bloos de ene man wordt ontrekt, en arm wordt van deze wereld uitgenomen. Dit is een zeer wichtig beeld, en dat heeft een juistelijke aanwending voor ons. Er zijn zonen die leven dat de gemeente de grote triepseltijd gewonnen wordt, en ze gebruiken Noah als een bijspel daarvan. Nu, Noah is een beeld, maar niet van de gemeente. Leven is hij een beeld van den die in de wereld worden zijn en die grote triepsel tijd, die in die tijd worden geraad zijn, den God de wondertekens bewaren en beschutzen wordt. Du vraagst, wer zijn die? Nou, ik kan den aantekenen. Ik leef dat zijn die 144.000 van de Israël-nation en ik leef dan ook een groot deel van de andere verschillende nationen. Die zijn niet van de gemeente in deze wereld. We lezen in de Openbaring dat verdem dat de grote triepsel en vallen wordt de ganse wereld innemen en de vijf Pietsritten aanvangen te rieden, worden door 144.000 verzegeld worden van de Israël-nation. En zoals ik zei, daar worden ook andere zinnen van verschillende nationen in de wereld die de antichrist niet worden aannemen. Leven worden ze zich voor Christus ontsluiten. En de Noah is een beeld van den. God kon mensen bewaren en de grote triepseltijd. Hij kon de gemeente ook bewaren, wanneer die de triepseltijd gonen wordt. Maar de vraag is, wat hij? Wat zegt hij? Nou, hij zegt dat hij den uitnemen wordt, voor de triepseltijd. Toen de gemeente in Philadelphia en de Appenborg versproek hij dat hij aan van de stond beworen wordt die op deze eerd komen wordt de eerd uit te proeven. En wat is die stond? Nou, dat is die stond die de schrift de grote triepseltijd nane deed. Daar is geen andere zo'n stond ergens erwähnt. Also na allem nog, wordt door deze grote meng mensen, beide Juden en andere, bewoord worden in de triepseltijd. En jo, Noah is een beeld van den. En zo'n desire dat Noah een beeld is, van de gemeente in deze tijd vergeten dan van Henoch. Henoch ging niet door de grote overschwemming aan wat entrekt. Hij wil niet in de arche. God had hem kunt in de arche in hen brengen, maar hij deed niet. Hij neemt hem uit deze wereld eruit. En dat is wat hij met de gemeente doen wordt. En Henoch is een beeld daarvan. Hij wordt uitgenomen. Mij gefällt dat woord entrekking zeer. En ik kan ook dat woord even zaten brengen, wil dat meent wat te nemen en van een stede naar een andere, zoals een woord van een spraak naar een andere spraak te nemen. Deze programma's zijn in veel verschillende spraken even zaten worden en zijn te horen in meest alle steden in de wereld. Die zijn even zaad, van een spraak naar een andere, zeg maar. Zo weer Henoch, van een wereld genomen en in een andere wereld even zaad. En God deed dat. God neemt aan, zegt het. En de beste weg, wo ik dat duidelijk maken kan, is zoals een jongen merken dat vertaalt tot haar mutter. Ze weer van een zinderschoon huis gekomen en haar mutter had haar gevraagd wat ze daar geleerd had. Van wat had die leraar ze gereed? Dat merken had gezegd dat die leraar had van Henoch gereed. Dit moet zijn een goede zinderschoon klas geweest en ook een goede leraar als mij zo. De mutter had haar dacht dan gevraagd wat die leraar ze gezegd had. En dit is zoals dat merken dat vertaald. Henoch leefde een lange stoot terug. En God wordt iedere dag door voorbij komen en te Henoch zeggen, Henoch, wist die leken met mij met te gaan op een speciergang? En Henoch wordt dan zeggen, jo, mij wordt dat gevallen, wanneer ik met die met gaan kan. En zo kwam God iedere dag naar Henoch en dan gingen ze van een speciergang. Een dag kwam God water door voorbij en zei te Henoch, Henoch, wil wie vandaag maar van een lange speciergang gaan? Ik wil met die vertalen. En zo neemt Henoch zijn wanik en zijn fraspa, en zo gingen ze af. Ze gingen en vertaalden. En met eenmaal zei Henoch, nou heet, dat is lood geworden, en ik zie een langer eng van thuis. We zullen vielleicht aandraaien en terug aangaan. Maar God zei, Henoch, du bist dichter bij mijn huis als bij dient. Kom met mij met naar mijn heim. En zo jink Henoch met God met noem hemel. Vriend, ik weet niet hoe ik dat beter zeggen kan als dat. En dat is wat een van deze dag passeerde wordt met de gemeente. Halleluja. Alle ware levende worden zo als Henoch een dag met Jezus nu ons hemelse heim genomen worden en een ogenblik. Mijn vriend, de Heer Jezus wordt komen. Hij zegt in 1 Thessalonische 4, 16 en 17, dan de Heer zelfs wordt van hemel raufkomen met een commanderende woord, met de hoogste engel zijn stem en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en wolken in de hoogste grepen worden, toop de Heer te treffen in de lucht, en also worden wij dan immer met dem Herr Zanne. Oh, Gott sei Dank für so eine Hoffnung.

Hebreeën dat achtste kapitel de zesde en zevende vers. Ober ohne Glaube is het aanmelig Gott tu je volle. Dan wees ik nu Gott no dat. Mat leven dat Gott is en dat hij den beloont, die hem uitzieke. Der ich im Glaube aus Gott am warnt, van zo'n dat nog niet te zijn weer, wils hij fram weer, bood Noah en Shep zijn familie te raden, en doordat verdamd hij de welt, en oefd de gerechtigheid, die der ich im Glaube kämt. Ik hoorde al dat vergeet mal van den zaaste vaars gereed, also wo ik dat dobi lote, aber in den zevende vaars heb ik de laatste persoon, die hem Glaube wandelt, en came but hem Glaube en God ver de grote Everschwaming. Deze die we bet nu becheckt ha, leefde alle ver de Everschwaming, en deze hier nu is je dan de Noah. En en am ha we dat zeichnis van Glaube. Abel weer de weich van Glaube, he nach de wandel am Glaube, en nu Noah dat zeichnis van Glaube. En wat hier je zegt, dat hij zijn familie raad. Gewoonlijk wordt gezegd dat Noah voor 120 jaar predje deed, ohne dat zich weer bekeerd. Maar dat is eindelijk niet ganz zo. Dat is zo dat hij tjene van de Babylonen gewonnen deed, die daar bij Babel woonde, maar hij deed zijn familie raad, en dat is wichtig. We zullen vielleicht een beetje teruggaan naar dat zesde kapitel in Eerste Mose. En in vijfde vers zegt het, en God zegt dat die Gottlosigkeit en mensen zeer euch wie appeiert, en dat jeder inbeelding van zijn gedanken wie bloos egel bees. Dit is een treurig beeld van mensheid. De mens wie zeer hastig van God weggewankt, nadem dat hij uit den Eden Gorde geschickt wordt. Ober ans wordt gezegd dat door een man even gebleven wie. Die negende vers in 1. Mose saß, sagt, dit is dem Noah seine Familie geschlecht. Noah wie ein gerechter Mann, ein vollkommen in seine Generation. Wat meint die Schrift damit? Dort sagt, dat Noah mit Gott wandelt, aber wo deed hij dort? Hebräer sagt, ans dat derch im Glaube, als Gott am warnt von Sohn dat noch nicht zu sein wie, wils hij fram wie, bood Noah en Shep zijn familie te raden. Des man Noah geleefd God als God zei dat hij mensheid vernichten wordt met een grote Everschwaming. En wat interessant is, dat nu allem nog houdt dat bij die tijd nog niemals geregend. En daar hoog op een drieën steed, ze gaan wit af van den Euphrat River, funkt des man Noah aan een Shep te boeren. Vielleicht ze gaan nicht wit af van den Borg Ararat. Wils Gott gesagt hat, dat door een grote Everschwaming wordt zijn. En zei maar, Gott geef am ook dat master voor dat schep. En ik zei die, dat wie niet bloos een toop geschlaapt het biet schep. Mij is er dat wie een zeer, zeer fijne schep. Zeer stroom en sterk gebuut. Krijgt recht voor Noah en zijn familie en al die tieren en creaturen die door binnen worden zijn voor eeuwen en jaar. Zonen die zo'n studeren zeiden dat de moed, hoe lang en breed en hoog dat schep weer zeiden zo als nu de beste schep zijn. Dat weer 300 kubits lang, 50 kubits breed en 30 kubits hoog. Dat is dan meest 450 meter lang, wie meest 75 meter breed en meest 45 meter hoog. En dat houdt ook niet bloos één klein venster, zoals manchmal als afgebeeld worden. Dat zegt, du zalst een venster maken in de arche 1,5 meter hoog, zalst du dat boven voor dich maken. En du zalst een deur aan een zijde maken, en maak dat met eerste en tweede en derde stuk. Dat bewijst dat deze die dat schep boerde, kloke mannen waren en die tijd. Eindelijk wordt zo'n schep boer, zo'n zinne dat mensheid met wordt bekend zijn. Niet schep zo veel als Pauluste en zo wieder. Aber dan moet we ook behouden dat God dat master geef door ver. En zo vangt Noah aan, dat schep te boeren. Wat de mensen in zijn tijd immerhand zo dachten, wat ze je damit weer te doen. Mensen waren vandoor rond aan gekomen zijn, om zijn of dat werkelijk zo weer dat Noah
en schepboe deed weet af van een riva of de zee. Hoe wou hij dat nog water gaan krijgen? Wat ze niet wisten, of die leven willen, wie dat gaat dat water nog nauwer in zijn schep brengen wordt. Ik ga ook fokken je wonderen, wat dat neem Noah zijn drie zeens, bet door te brengen dat ze ervoor de helpen dat schep te boeien. Meer is zo dat de zeens worden weggetrokken zijn van woe Noah woont. We weten niet of de zeens al bevriet werden of niet, als Noah aanvangt te boeien. Behold dat Noah bij 120 jaar had dat voortig te maken, over de jongens hadden Amahan er in het geschaft opgesteld. Ober mijn predje vriend deed zich een beet gonen laten en zijn je danken en zegt ongeveer zo als dit en ik word het zo geven als hij dat je geeft heeft. Die zien met nomen ham is vielleicht een boer je was door in Babylon. En een dag als hij door met zijn arbeider is, zegt een van zijn arbeider te hem dat hij rood terug weer van een reis en dat hij door je heet had van een man die door een schepboer deed op drie het land. Am wir zo dat we je zeer te lachen. En de andere daarom, de arbeider, dacht er ook zo. Vielleicht ze gaan ham. Maar dan bedacht hij zich dat en vroeg de man of hij de man je zeene had. Hij zei dat, jo, hij had de je zeene en zijn noemen wie Noah. Ham wordt zich verveerd ha en stond op en zei, hart, dat is mijn vader, die door dat schep boer deed. Mij is ook zo dat es te lachen, aber je tjane mijn vader niet. Mijn vader deed en dem Herr gaat zijn vrucht wandelen. En ik had dat verloten, aber ik zei jund, wann mijn vader zegt, dat door een überschwemming kämt, dan kämt door een überschwemming. En Gott heeft mijn vader een warning gegeven, dat hij red maken zal voor dat. Mijn vader heeft niemals gelogen dat ik van weet. Hij is immer oprecht geweest en zijn geschaft. Ik was op en dat heim. En ik zei hun, ik verloot hier nu. En word terug gonen en mijn vader boer helpen. En Shem en Japhet haar vielleicht ook zo'n ervoren. En waarom? Wils Noah had een zeichnis voor God. Noah had een invloed op zijn familie. En don't wo een dat vertalen wel. En een van de wichtigste dingen dat elder donen kennen, is to erre families en goede zeichnis zijn. Wanneer tjenge zijn, dan den en dem Herr zijn vorcht opbrengen. Noah wie een zeichnis te zijn familie, en hij deed den ook gewennen. Niet bloos zijn eigen zins, ober nu allem nou wie dat zeichnis zo klaar, dat ze gewoon die zins erre vroes ook gewennen worden voor dem Herr. En waren ook tjene van al die anderen die dan in de wereld weer de warning te hoort nemen dat Noah geeft, doch weer hij een gerechtigheid spreekt, ja, zoals de schrift zegt. Nu allem nou, deed Noah de tijd even preken, während hij dat schep boer deed. Ik ga een beetje te elderen gereed dat zij een zeichnis zullen zijn te erre familie. Maar je tjene dat niet zijn, van je niet zelfs, dem Herr Jesus angenomen habe. Also sei ich wader. Wann du dem Herr Jesus noch nicht angenomen hast, dann du dort zu am anerkennen, dat du in Sünde bist, und kro dem Herr Jesus in den Hort hinein, und in de Sünde wegnehme. He hat versprochen, dat wer immer dem Herr anrufe wort, wird selig worden, dat ewig leven es, umsonst zu haben. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Je hoort je naar het programma Thuis en Heim. De gastredner is Alfriesen. Am is dat een vrede aan Smet te doen, wat hij am leven geleerd heeft. Vandaag reed hij ervan, wanneer we willen een vrouw het leven vieren, dan moet we ook doen zijn dat we jeslich wassen kunnen.
2: Ik zie hier om bij de reden van waar we als families de lijn komen, waar we onze kinderen kunnen optragen, wat jonge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles in de dingen staat wel ik hier doorgenomen heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat moet spreken, wat jullie wat maken veel moeite met jullie familie schaffen. En aan jaren dag dat die familie wat kan gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste in ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzel. En dat puzzel heeft twee zeer wichtige bieten. Eind is de brein en ander is het hart. Wanneer wie bloos in ons kap wat je leven doen, dat is krijg wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die je leeft aan God en die trompelt. Wanneer wie willen zes wat zijn is wat de fiend is, dan waar wie wat wie hem kap je leven wat de woord is, waar wie uitleven en ons hart men doen. Zo ik leef allemaal dat voor dat allemaal aanvangen deed. Wie zijn vandaag in een ganz ander tijd ben, is voor manchmal zijn gewaast. Dan is ik opwassen deed, 50 en 60 jaar terug. Dan moesten mijn ouderen met een andere opgave opnemen als ik, als onze kinderen optraken doen. En nu wanneer ik onze vijf kinderen zijn, waar de eerste kinderen optraken doen, wordt er dat nog wel aan de einde is.

0: door. Over de hoofdzaken zijn kracht overeen. We hebben hetzelfde ziel. We willen eeuwiglich met onze kinderen. En groot kinderen. En uw groot kinderen. Wel we in hemel zijn. We felt bij van dit research wat hij doen weer. En dat is dat had je al eenmaal eier hier in Kansas nu vertaald laatste week. Over dat dat een ziemlich fijne platform stalen voor ons. Hier vandaag ovend. Er werden twee jonge teenagers wat in New York opwassen. En zelfs je noemerschap. Die wassen daar op. Die denken nu dezelfde je show. Die bevrieden zich bij daar. Moet je de familie groot krijgen door hem zelfs je noemerschap. Max Jukes, wie een van die, hij is niet een christ. Hij wil ook niemand zijn. Hij leidt zijn familie niet in de kerk, want ze ook hier in willen. Hij wil niets met christentum te doen hebben. En zijn vier generations no arm. We hebben 1026 mensen. Met die wat een nanje vriend werden ook. Met aangenomen. En die wat dus met no studeren deden. Deden jeder mens. Uit hem grond no studeren. Dan zijn wat deed een mens. Met zijn leven. Wat hebben we gedaan? En dan vonken ze uit. Dat van die 1026 mensen. En deze familiekreis. Door weer 300. Wat durchschnittlich 13 jaar in gevangenis te brachten. Er werden 190 vrouwen wat ihre Körper steden verkeipen aan mannen. Er werden 680 wat zeden, wat toestanden, dat ze met schnaps zoveel te doen hadden, dat ze alcoholics werden. Zoveel als ze kunnen uitvinden, had deze familie nog niemals veel wit naar de steeds gebracht. Nu er een oberschaft gebracht. Nu zeker een ander gebracht. Over de harde steeds. Meer is 420.000 gekast. Dort en vandaag het geld wat miljoenen zijn. Jonathan Edwards, wie de andere jong. Die moet ook een familie groot. En in deem zien de vier generations. Weer 929 mensen. Van die. Wir 430 Prediger. Dat ziemlich krijgt jeder Mann wie ein Prediger. Saßen Tagen nicht wie der Präsident von Universities. 75 schreiben Bücher, was der andere was wird in wird in Bellefunke. Ein von denen Vice President von der States. Und 5 andere werden mit dem Parlament nach Tau. Diese Familie, so viele sie können nur groben, hadden de steeds nog niemals een cent gekost. Oba, die hadden miljoenen en biljoenen te armen gegeven, te taxen tot. Bloos ween dat twee jonge jongens en scheiden deden waar ze willen leven. In 4 Mose, dat 5 vers, dat zegt er in vers 9, dat de zinde van Fodas worden bij hem vierde, of derde en vierde jelit of de generation no komen. Dan zag je in vers 10 dat wanneer we onze, dat wanneer we worden goudstonen, wanneer dat we Jezus of God goud zijn, dat wordt bij de duizendste jelit wordt gezien worden. Wel, van ons bij Adam, of van Adam bij ons, is nog maar groot, met bijna 300 jelit. Zo zei hij wel God zijn. Zoveel dollar wil hij zijn als het einde. We hebben veel oorzaak. Ten vergeten je doen. Veel. Zo, wat voor bijspel zijn we? Maar ik wil hier een beetje een beeld hier opbrengen. Wel we moeten zeggen. Dat we hebben al een beetje zwart en witte zaken. We weten wat er reicht en wat er arig is. Maar mensen wat er bloos reicht en arig hebben. Die hebben een toffe tijd. Er de ene kinder en andere naar Jezus te leiden. We willen niet vergeten van dit zwarte witte, van het recht en arrecht. Dat willen we niet. Maar wat zei je met deze mensen hier? Waarom zei je dat ze nieuwe christen, dat ze naar wat een straal gereden, dat ze naar wat een wonder dat ze ook zo'n christ worden enzovoort. Wat zei je en wat voorken met we deen schlonen, dat die worden mooi erwaag in de hecht vinden. Dat is dezelfde vraag als wat ik vroeg, wanneer een oud mannetje kind wil leren gaan. Hvorfor målet ek dat kjent dolfar en en dag, but ek ut rein eierdol dat kjent de lengte trapper af til? Ek dat kjent niemals de lengte trapper af slån. Niemals. Alles wat ek zei en dood te dat kjent, te min hem halpe gane, is dat dat kjent wat rein gans kjenne van zijn ene feit en bein verjeten. En bloos kjenne met leven omgang ha. Ek ja mij een momentje leert kwaf voor. Ik spreek me niet zeer zeker, want de leerling naar onjam stier aankijkt en zijn woonperlen, maar ik nu draag je, wil zien een koor over en een post en een boom dan voor. Ik wil haar dat de leerling zal rein gans kennen van de koffieten en kan me aan een waag denken. Dat is wat ik wil haar. Kracht de staat schaft er hem leven. Zo wat wil je doen? En dan moet door zo'n ram spuwen. Denk je wat de mens kan schroot snap gaan. En ik moet deze mensen eens al kennen leren. Zodat ik weet krijg, kan hij op bestellen. Even op, of moet hij met een vlakker haar. En wanneer ik een snoeg omgang heb, dan weet ik ganz krijg waarom ik zie. En zo wat ik wil doen is, de mensen op. En dit naam ik grijf, dat is niet wat zwart en wit. Dat krijg is grijf, of dat is grace, eens over de start. En dan wil ik de mensen de hand geven. Ik weet mijn bijspel geven. In Johannes, dat 8e kapitel, vers 3, but all, hebben ze in je schicht. Hier is Jezus en de church, en de tempel. En hij heeft in Pharisees, de church leiders. De breng je aan de vrouw wat er is en hoe dat je was. Ik weet nog niet hoe ze de man hadden gelaten. Want als ik de weer was, dan word ik de man ook gegrepen. Want dan hadden ze best de vrouw gegrepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus en bij je zat nou. Ze zeiden, Mozes te zeggen dat de vrouw die moest gesteinigd worden. En ik word begrijpt zijn ze wonderen. Want die mannen alle hadden er foppen voor steinen gehad. Vielleicht hadden ze ook nog een lust voor steinen voor Jezus gehad. Zodat Jezus kon met één toop de vrouw hier schreeuwen van wij door wat de dood weer. Maar Jezus die hoogt zich door en vaak met een vinger door en de eer dan zijn weer aan te kratzen. En de Pharisees zijn niet zeer vroom aan hem. Maar eenmaal haast staat hij op en checkt hem al in de ogen aan. En zegt hij, die wat er volkom is, laat hem de eerste steen smieten. En dan hoogt hij zich wat door en dat mij weer door de eer aan kratzen. Ik geloof dat hij weer wordt vlecht zijn en de zende met wem de Pharisee de trouble had. En dan met eenmaal dan staat hij op en dan zijn alle die mannen weg. Vraagt hij de vrouw, waar zijn die de beschuldigen? Oh, die zijn alle verloten. Ik word hier ook niet beschuldigen. Wat door heeft Jezus bloos grijf gewezen op die tante? Zest, nust. Dat is alles. En dan maakt hij een schworten met dat punt. En dat zegt, was, go en hier op met zinje. En dan is de vrouw krijg door, waar Jezus die wil gaan en waar de vrouw wil gaan. Zo volken, dan wel wie voet haar, dat er niet Christus zal volkomen zijn. En die kan maar gooi. Wie zijn al lang Christus geweest en zijn nog niet volkomen. Wie worden volken een beetje strachtelen, wat wie in mijn antwoorden, dat nu willen ze aan ze zenden. De dingen wat de ganz zwakste dingen, wat die nu willen gaan doen, die worden even deelgebracht worden. Daar wordt aan zich tegen je vallen. Sure, ik probeer Jezus te leven. Dat goed als ik kan. En wanneer ik veel maak, wil ik dat goed maken. Gee dat small. Maar wie worden bij veel maken blijven. Dit polied via 30 jaar bevriet. Komen naar mij voor counseling. Zegt de man, ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door als nust aanrecht met mij. Oh, zei ik. Zijn die Christen? Nou ja. Maar dan wordt hier de kwestie boder, want we worden in het boek lezen in het Nieuwe Testament, wat er bloos krijgt de Christen geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Wel, zeg ik, dan zullen bloos maar naar 1 Johannes draaien, dat 1 kapitel, vers 8. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leugner. En de woord is tegen mij binnen. Is dat dat te mij los, dan snukt hem voor mij. Dat had hij niet gelezen. Ik zie dan nog vers 10. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leugner. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is, grootes van de mens niet bekeerd is. Bloos wanneer dat ik zei, dat ik volkomen zie, zei God,
1: Du bist charakterst die Anbekehrer. Du magst mein Leider und mein Wort, die ich mal die Bänne. Dreden, sage ich zu ihm, wenn du ihr vollkommen bist, dann macht für Futten bei ihr Aufnisplanen, because dann bist es dein Körper, bist du im Himmel, und dein Körper macht für nur noch besorgen. Der einzige Stelle, wo wir vollkommen sind, ist im Himmel. Das ist alles. Und wenn einmal nimmt der Mann seine Frau ihre Hand, und mit Tränen im Sinn gesagt, sagt er, was kostet mich, please, kostet mich bitte, vergebe für die letzte 30 Jahre. Und dann wird ungefähr 3 Minuten still. Und Brüch steht auf und sagt, jo, das kann ich. Das braucht ein Schauf genau zum Jo-Seite dort. Und dann einmal wieder so bei dort, um was lernen. Well, mit der kleinen Einladung, will ich nun gleich anzunehmen zu wiesen, in was für Hinsichten, wie man die Wasser und Verhältnisse bauen und Dollars of Waters Jesus. Wir sind 5 Areas, und das Leben ist ein bisschen ein Puzzle. Und die ganz wichtigste Dinge im Puzzle, das sind einmal der Brain Puzzle und das Hort. Wenn ich bloß in meinen Kopf habe, und das Leben da, dann sehe ich Charakter zu finden. Das sagt, hey, reicht das auch? Und flottert. Aber wenn ich wirklich sehe, was ich weiter erreicht ist, im Hort ausleben, dann sehe ich ganz anders zu finden. Dann sehe ich das Gott sein Kind. Das sind 5 Dinge, in was ich wissen will. Und hier sind sie. Das erste ist, was ich glaube, mein Glaube sage. Zweite ist, mein Körper besorge. Das sagt in 1. Korinther 6, 19, da wenn ich nicht bekehre, dann wird mein Körper, mein Kopf und alles, und Hort, das wird alle Gott in der Kirche. Und da wollen wir damit von reden. Und drittens, was ich in meinen Kopf nenne, ich kann bloß dort sein, was der erste hier bei ist. Das ist nichts. Viertens, einem seine Emotions, das wird sein, einem seine Natur, einem seine Healer, einem seine Lachen, alle dort, tut die Bunde. Wo warst du in der Bären? Und dann ist nach, wo einem mit anderen der Lein kommt. Die 5 Hinsichten. Das schafft uns mit dieser Kette. Weil wir jeder Gelenk ein von den 5 Dingen abgeben. Die Kette ist bloß so stark als das schwachste Gelenk. Nur stärker. So wenn man sagt, dass ich meine Natur nicht sehr gut kontrolle, und das mein schwachste Gelenk, kann 50 Punkte holen. Zweite schwachste ist mein Gesicht, das kann 70. Nur diese Kette noch. Und so wieder. So wenn ich nun will stärker werden, der ganz leichter Weg zum Stärker werden für Gott und für andere. Es wird ich mein ganz schwachstes Gelenk, wo man je Schäd besorge. Und wenn ich dort kann 20 Punkte mehr anhole, dann wird die ganze Zeit 20 Punkte stärker. Weil wir noch beten. Himmlische Vater, du weißt krank, was in deinem Kopf und in deinem ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist als vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder ein von uns Nora in die tragen. Und uns wirklich machen, dort zu gehen. Help uns, zu fahren zu Kinder spiegeln, was es meint, mit die Umgang haben, zu die Rede, dass man also eigene Partner am Gang hat, in den Leib bewiesen, in den Respekt bewiesen, sodass an sich keine Weite, was er meint, in christliches Leben rein ganz im Schwung kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.

En ik dacht zo, hij opricht. Als hij nu aangetrokken weer, dan weer zo gans opricht weer in maandag. Maandag ging het los. Als hij in een nieuwe klas dan kwam, hoorde hij rond aan de veren en zei, dit is Anna, die is niet in onze klas. Die zijn nu aangetrokken en ze wordt hier nu met ons teub leren. Anna, zeg maar. Daar heen je bij Justine is nog ruim, daar kost je die hand zaten. Ja, daar weer nog niet steed. Aber Justine zag ook een zwaar gescheidend meld uit. Dit wordt nu goed kunnen. Anna van grote steun van Horten. En ze zat zich bij Justine aan. Justine vindt zo een grote meld uit, wenn zo te gons heen je. Wenn ze in je aard kunnen weinig weer wat zoen je. Ze is hongertje voet om te vertalen. Justine zit er noemen. En Anna zit eren, ze zit wo ze woont. Oh, wir wohnen im Mestöp. Dann zähle wir auch noch Töp eine Schöl gehen und von der Schöl. Ja, aber niemand wird zu hören, sagt Anna. Und sie sagte, und hörte zu. Als sie Töp eine Hüsehnte, hat sie sich auch viel zu vertellen. Und Anna kriegt es den Bild einmal zu besitzen. Oh ja, das will jetzt jeden. Es will jeden sein, wo du wohnst und wo du wohnst. Anna in ein Hüs kommt, kunnen ze al van het dier lui druipen. Mama, mama, waar bist u? Ik heb die wat te vertalen. Het woord, zei de mama, het hier al. God heeft die gebeten geheerd. En God heeft die ook een schone vriendin geschenkt. Jo, mama, de hoort Justine. En ze vertelde van die.

Na dan, dan kroot emel na ons, als wel de jiren tane leren. Jo, wan de van de tiet af wat ik nog kome, zegt Anna. En zo kom dat ook. Justine kom na haar spazieren. Zo was de er in ihr stuf, en ze speelde so schön typ. Plus ein steht Justine so ja, wan de kleine broder zes kome. En dat poorte, de wieren 2,5 jaar, de wollen Eugel en Anna er een stof nennen en wollen ook met hem alles metspelen. Kost uns die broer dat niet in de maas hette? De stieren ons bloes. Het wel niet dat die hier zijn. Nee, mijn mama moet nog veel uitpakken. Dus het eind moest van onder de broer dat appel. Ah, dan werden we ons het eerste maal bij mij treffen. Bij mij heeft het zo'n kleine broer dat is. Ah, de oeieren mij. Dat moet Anna zo treurig. Dat Justine nicht op das kleine Jungtes hält. Wäre doch so eine Schöne.

Op een dag en een schuil zitten erin. Ze holt alle jullie heften uit. Het wel nu de titel als je kunnen huisafgaven gemaakt hebben. De lerin ging dat je kloos en zit bij ieder met me. Anna voorstelde Justine, houd wie wat op? Zeg je houd wie wat op, hast niet gemaakt? Is niet schlimm, stop die heft terug en zei du hast heftjes voor jeder. Dan heeft de lerin zijn oeier. Dat zit bij dir. Nee, dan heb ik je logen, zegt Anna. Na und, ist doch nicht schlimm, ist doch ein Dünn. Nein, ich lehne nicht, lehne es Sinn. Ach, Sinn, jojo, als hier und hier redet nur die ganz fromme, sagt Justine und fängt an über Art zu lachen.

Anna verstopt haar hefnis in de lerren van wat haar. De tijd op de laatste bladen en zei, en Anna, wo is die huis opgehoord? Het heb die niet gemaakt. Het heb de vierde te maken. Als de lerren dan dat je klasje gaan weer en opgeschreven had wie niet gemaakt had zijn huis opgehoord, dan zei Justine, zit, dat hast davon. Er meine deine Brüder zu abhose, Götzdöne so schändlich Götzene. Und zum Schluss triss bloß noch Euer von der Rind. Das haft man davon. Anna wird ganz trörig. Aber sie hat endlich noch genug Zeit gehabt. Ihre Mama und Papa wären auch halb saßen Hüse gekommen. Dann hat sie noch dem ganzen Jahr und auch so abends Zeit gehabt, dort zu machen. Das wird einfach so hart für jeder. En zo gaf de schuld ook überhaupt niet. Ihre Mama, ihre Papa, ihre Brüder. Zo wist het zo ja goed. Zo zelfs had het vergeten. Als nu trainert en alle 10 jaar Ruud diente op een schulhof, dan kwam Anna Ruud en zei, wie is die met alle mialis verschuld? En alle lagde ze Ruud los. Anna kwam nu daar. En hier bloß voor de allerlaagde. Ne zin, ach, ne zin is dat. Na jo, dan mag man dat ook niet steunen, rechtig. En laagde. Zo sperrt goed, de laagde even aan. Anna draait om en jint langzaam was. Wie zij op een vrouw als diesem dag de schulte een wil. En zij zag ook dat Justine zich toen met de andere mialtjes trof, toen de huis te begonnen. Anna jint ganz alleen in de huis. Als het huis aankwam, vertelde haar mama wat passiert weer. Ze vertelde dat ze niet gemaakt had haar huisopgave en dat ze daarvan nog van een jaar is weer uitgelacht worden dat ze niet gelogen had. Dat hij alle gemeente had man kon het heft einfach verstoppen en zij het heeft het huis vergeten. Aber haar mama was zo erfreu dat Anna niet gelogen had. Ze nam haar vast om en zei, Anna, es wil met die typ beden en God danken dat hij die bewoord heeft dat u niet gelogen hast.

Zoiets groeit Anna zich vandaar al de ganse namiddag dat ze meiden waren naar school moest gaan. We wilden daar blijven zijn. We wilden blijven kloppen. En wat we de zien zich nu nog uitgedacht hebben en dat even aardig daarmee vertellen. Als ze naar school kwam, ging ze de ganse weg in bed. Ze bed dat God zelfs dat zou met haar zijn en haar ook helpen. Als ze dan op een schoolhof aankom, kom er al een mjaaltje uit haar klas en zien. Dat werd Zus. Zus kom bij en zegt, zie niet treurig. Weet je wat, het loopt ook om God. Ik wil zoveel jaar in deze klas, maar het heeft me niet getrouwd dat te zeggen. Het heeft me immer geschemd dafür, weil het immer dacht, dan worden ze even meer lachen. Maar ik bewonder die. En het vreemd me dat du zo dat u stest, dat du aan God geloofst. En dat du zo dat u stest, dat du tjone zonde wist maken. Wolltst du, het wel gieren, dine vriendin zijn. Wel we typ zetten, wel we van de leren vragen, als we een zene typ aan zetten. O, gieren, wil Anna dat. Wann ze dan nicht mooi broek met z'n steen zetten. Aber jo, dat wird schoon zijn. De mialtes hadden zich veel te vertellen. En de zus vertelde zich dat ze niet stond dient. Maar dat woord Tjonja in onze klas. Het wel niet dat ze dat woordde. Het heb schrift dat ze dan worden lachen. Maar nu, wanneer het speer dat ik niet alleen zie, wint on God geloofd, dan wil ik dat ook hier een teug geven. En zo wordt de mialtes goede vriendinnen. En Anna, wie zo geleidelijk, nu had ze een vriendin, vindt ook aan God geloofd. Zus vertelt haar dan dat ze 4 Schwestern had, aber ze zegt, het hebt in de klas nog niet te eens voor mij gezegd. Wens ik denk, die worden dan lachen, dat als je zu einer grote familie komt, dat vind je die bestimmt niet schoon. Aber Anna wie zo froh, dat ze nu kunnen typ zetten, en dat ze nu ook kunnen typ zich vertellen, en typ zich vertellen over de Bibel, over ihre 10 Jahrstunde, Eva Gott, in der Zeugtöp können bewahrt bleiben von aller Sorte, Versetzungen und Versünden.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de jaren zeer interessante geschichten horen. Wie wensen je veel vrede bij het horen. Ruth en Philip pakten ihr geschenkje voor Terry Taub en gingen los. Ihr kranker Freund wird üben mögen. Mädel im Wald bejende, so Terry seine Mama. So hielt. Ruth versucht ihr zu treisten und vertellt ab von Jesus, dem golden Hort, der ihr Segen teilt, in ihr helfen wird, weil sie ihr Gott ist.
2: Wir haben den Wort mitgebracht. Dat is alles wat we hebben. Met dit kan je voor Terry maatschappen.
3: Veel moet dan zijn, je zijn ze geit. Goed moet, Terry luidt ondergeend.
2: Ruth, wist u mijn bossie, wil hij alles geld wat hij geeft heeft?
4: Nee, de geide hoort heeft ze quasi een ganz leven geopfert. Als hij om kreeg stof. En dan wil wie ook niet gistig zijn.
1: Terry freut zich over de geschenkje. En dag wie hij zo moedloos, als nog twee maal.
5: De dokter heeft gezegd dat hij mij niet meer helpen kon. Om leusten mocht ik sterven.
1: Philip en Ruth vroegen zich nu dag, als God er je beden niet hield, waarom deed hij zijn wonder? Ganz bedreigd komen zij zu oversten huis. Tante Margaret deed krijgte jas door stroom in ordning brengen.
6: Wat heil je daarvan, wanneer wie Terry en zijn mama bij ons opnemen?
2: Schein, dat is een goede idee.
1: Een krankenwagen bracht Terry naar eind. Die stoot je val aan. Zijn bad stond dicht bij het venster.
5: Wonderschmack is dat.
1: Dan bezeigt hij dat beeld aan de wand. Jezus, de gouden hoort, strekt zijn hand uit om een verloren schoepje te raden.
5: Ruth, ik mocht een beeld, wo de hoor dat schoep al je raad heeft en op de oren draagt.
1: Pfarrer Robinger bracht am eind. Op dem beeld werden veel schoep. Jesus rand verab en droeg een schoepje op de oren.
5: Wohan draagt hij dort?
7: Ne huis.
5: Wo is dort?
7: Do, wo Jesus woont. Wo dort keine troon en keine weide om mij geeft.
5: Eine Weide auch? Kommen alle dorthin?
7: Alle da dem Geiden hört an die Hirn.
5: Ich möchte am Gehirn und am Gun.
1: Terry deit beten

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ik word diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem al zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving wie trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as en shady voor Christus.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Het nächste wel wie beden. Lieber Gott im Himmel, ik dank die voor die woord. Ik dank die voor alle Tauhera. Ik dank die voor de gelegenheid die du ons jas in deze tijd die te erleven, die te deinen en voor die op deze ieden te zijn. Ik dank die ook dat du ons door te beropen hast dat wie zullen in deze tijd en dat wie leven een zegen zijn voor onze metmenschen. Ik bid ook van jou dat du ons die woord moest groot merken en ons helpen ook dat wie den invloed uitüben in deze wereld woorten du ons beropen hast. Geef van jou genoeg te tauhieren en ook te dien woord te reden. In Jesus' Namen. Amen.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beden dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in haar alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat hen dien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing durch dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden.

Ik wil vandaag met een reek boodschap te even dat gebed, wat de Heer Jezus in de jinge liet ontvangen. Dat Vater Unser, zoals wie dat meestens nane, is een zeer wichtig gebed. De Heer liet in de jinge dat gebed zelfs en door zijn alle dingen en dat gebed met ingesloten waarom wie aan zijn himmlischen Vader en Jezus in de nomen beden darven en zullen. Dat gebed is voor Christen een levenskwaal, wat niemals abdreigt. Dat is een drood, wat den Himmel en de Erde verbindet. Ein besonders geehendet Schriftwort über das Gebet fing wie in Matthäus Kapitel 6 von Vers 5 durch 15. Von der wollen wir uns die Verse 5 durch 8 lesen in seine, wo der Herr Jesus uns über das Beten lehren will. Nur ein Leid von dieser Sänger wollen wir uns dann top das Schriftwort in Matthäus Kapitel 6 von Vers 5 durch 8 lesen. Jo.

Maar nu is het programma te zijn zend, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

1 Timotheus kapitel 2. Eerstens rood ik jullie nu dat je dringend beden. Bid ook voor anderen en dankt voor alle mensen, voor de tjennigs en alle die hoog ongesteld zijn, dat wie in Gottesfurcht en oprechtigheid ruhig leven kennen. Dat is goed en is God aan zijn heiland ongeneem, die daar hebben wil, dat alle mensen zullen je raad voeren en de waarheid kennen leren. Willst du es ein Gott und du es ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst hanjäuf als Leisjeld für alle Menschen. Dort wird rechte Zeit bewies dafür, dass Gott haben will, dass alle Menschen sollen gerat worden. Und ich ward als Prediger und Apostel angestellt. Ich rede die Wahrheit in Lehe nicht, für die Fälscher ein Lehrer zu sein, im Glauben und in die Wahrheit. Wat ik nu hebben wil, is dat de manslied, wo immer ze zijn, beden. Ze zullen heilige heng opheven kennen en niet betternis oder twiebel am hoort hebben. In de frühs zullen zich onständigen schmack schleiden. Erstroms soll nicht am hoort vlechten oder gold in krallen amhängen seinen, aber ein gute woordchen, so als dat eine gottesfertige früh tautschemt. Eine früh soll am stellen leren en onjadon zijnen. Ik geef dat niet toe, dat een vrouw andere leren zal, ook niet dat zij haar even een man is. Wie een Adam wordt eerst gemerkt en dan Eva. Adam wordt ook niet verleid, aber die vrouw wordt verleid en brug God zijn gesatz. Aber wann zij ook Kinder ter Welt brengen moet, zij kan zeilig worden, wann zij am Glauben in Leif en in de Heiligung blijft en zich beharscht.

Houd den Sabbat, zodat hij heilig is. De Sabbat is van God als besondere dag erschaffen voor den mens. Denkt mal daran. Ook aan al de andere geboten, wanneer God tot onzem Schutz en onzem Heil gegeven heeft. Je zullen daran denken. Je zullen dat im Denk houden, wo dat bejunt in de Vergangenheit wie. In 5. Moses 4, Vers 15 lesen wir, Je zullen dat im Denk houden, dat je in Ägypten Sklave wäre, en dat de Haar jun God jünt met een stoortje hand en een arm die nicht meid wordt, dooruit bracht. Dat is waarom de Haar jun God dat van jünt verlangt, dat je den Sabbat houden. De Sabbat zo een dag als alle andere, en toch nicht zo. Im Denk houden, om dat je dat. Gott erinnert sein Volk mit diesem Wied. So als ein Adler seine Junge aus dem Nest schächert, in den dann hineranfliegt und lasse ob seine Pflichte mitfahren, so lädt er Haar an ganz allein. Da wird kein Fremder auf Gott dabei. Menschen, die den Adler beobachten, die sagen so, die junge Adler muss fliegen lernen. En deswegen worden die uit dem Nest geschächert. En de grote Adler vliegen dan dicht bij de jonge Adler. En wanneer de jonge meid zijn en nicht meer kennen, dan vliegen de oude Adler onder de jonge Nonja en die kennen zich dan op een ridje en op een vlechte vasthullen. En de oude brengen die dan terug naar de Nest. Aan dat bijspel zullen de Israëlieten denken. Ik vroeg, en wie? Wie minister? Wie fernhemmer? Wie? Die we dit nu hier en daaraan herinnerd worden, wo genedig God ons in onsem leven gevierd heeft? Hij heeft ons bewoord. Hij heeft ons in de genoed erleven laten. Is dat niet een goede noorrecht? Ik zie God zeer dankbaar als mij dat veratlich werd een persoon zo klaar zeed. Ik heb God in de genoed erleefd. En dat wie genoed. Dat ik dan een paar dagen later dat zo klaar zijn en erleven durf, wo jonge mensen met ere gove God deine. Ik durf dat zo erleven als van Barnabas in Apostelgeschicht 11, 23 staat. Ik durf de genood zijn. Ik kon mij zeer vrijen. En ik durf de jonge mensen daaraan herinneren, wat God deed, wo God viert, wo God zich offenbaart, omdat andere mensen geholpen worden. Dat ook die tot de erkentnis komen kennen, wils God die ook raden wil. Nog een vijfde. In Lukas 23 lezen we van de beide Mörder, die met Jezus tegelijk om Krieg hangen. Einer van de beide zei tot Jezus, Haar, denk aan mij, wann du in den Rijk nennst. Jezus zei tot hem, ik zei dir de waarheid, du wirst vandaag met mij in paradies zijn. Is dat een goede noorrecht? De Mörder bad Jezus daarom, Haar, denk aan mij. En Jezus denkt niet meer aan hem. Jezus antwoordt, Jezus verspreidt hem. Du wirst. En wat Jezus verspreidt, dat erfällt zich. En de andere Mörder? De spot. Die wil niet. Oder konde niet meer. In Hosea 8, Vers 13 lezen we, Doe je dat om Opfer brengen en Fleisch eten. Dat kon dem Herrn nicht gefallen. Hij wordt aan ihre Schuld denken en hij wordt ihre Sünd bestrafen. Israel verjaart den, der an gemocht haft. En Gott wordt doorwein aan ihre Schuld denken en hij wordt ihre Sünde bestrafen. So lesen wir in Hosea Kapitel 9, Vers 9. Die Entscheidung ist bei uns. Annehmen oder auflehnen. Bewusst handelen. Ist dat eine gute Nachricht? Und dann kommt der andere Seite. Und wird Gott nicht denken will, nicht denkt. Wir lesen Jesaja 43, die Vers 24 und 26, wird Gott sagt. Und doch sie echt dich, wer schön Anrecht verjeft. Dat het te sein ist, dat mij te vertrouwen geht. En hult mij jene sind nicht mehr fair. Sagt noch einmal,
wodat wir, dat wir met alles bet op grond kunnen. Jef alles fair, wat du kannst, dat du din recht kriegst. Dalle, dat wordt wat vandaag een dag veel bij ons gebruikt, wils die sich dat angewandt hebben. Hier past dat wertlich aan. Dalle, dalle todo, dalle con todo. Jef am alles, jef am alles wat du kannst. Dine ganze Sündenschuld, dine ganze Sündenlast, dalle, dalle todo, dalle con todo. Ook dine leven, dien vertrouwen.

En de Gouden Noordrecht hierde ze Paul-Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag tot deze zendung, of vielleicht een persoonlijke vraag aan den redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vragen aan den jeweiligen redner wieder, den zij ons namen?

Goeie Marius. Ja, dan staat alle top schein. Ja, want man dat wordt alle am groepen en schmieten dan. Want dem einen dat nicht so schein jet en de andere de kijkt. Wat hängt ja de uren schaftig? Dan lijkt wordt dat ziemlich gelijkmäßig zijn, nee? En dat zal je hier in deze nächste deel. En deze geent al nog simmelig over de maalt kegoene. En weens de maaltbureus dat is dat wel. Zo. Koprolanda. Dat wordt te tijd rannen dat. En kom neen. En van deel vangen we aan de mat. En die best al ja aangeloot. Die hand van deel in Madwijk. Den 1. juli 2026. En naja, von der Temperatur her habe ich sehr angenehm. Es war da 27 Grad Höchsttemperatur und 14 Grad Lechstemperatur. Und der Regendienste, nee, der Wetterdienste, die waren es Regen und 80%. Und du hier schiert im Kaffee und Mate und die redet hier Christoph. Ich gleich dort hier mit plottischen Menschen Typ zu sein. Und das geht es. Dat je weer aanschalt, dat is zeer welkom en dat je weer nu niet allemaal voor het tijd heeft, dat je als ik op YouTube aangeloot, zeer schijn die door te treffen. Zo hoor ik van het volgende keer een leid aan.